Waar is hy nou gewees? Take over control van Afrojack. Hier gaat ons nou met 'n lekker ietsie daar van Hypermorph. Dis Euphoric Ride, net hier op Techno Tuesday. Dan I love you van Key 4050. En dan so'n bietjie van DJ G's Braai Festa G-Mix. Net hier op Techno Tuesdays.

dan ook alweer Scooby-Doo, via allemaal, bargelijk met jullie verjaarsdag. Hier gaat ons nou mee, The Beauty and the Beat, of een wel lekker techno remix van hom. Hoe zit Willem Strauss, jullie verjaarsdag, mannen en mannen, mag het erin, dan weer, kom jullie bij.

As hy nou gewees, DJ Alligator se Blow Your Whistle. Nou gaan ons na The Lead se Reborn luister. Net hier op Techno Tuesday.

lekker op video ookie. Dit is See the Light van Andy Whitby. Volgende is een beetje iets daar van die Village People af. Met natuurlijk een Techno Tuesday spin-off. Dus YMCA. Daarna Russian Roulette. Of bla bla bla. Ik bedoel, Offenbergse Miles Away.

Als hy nou gewees, Ornoko Flow, van lekker remix van hom, voor hom Russian Roulette, hier gaat ons nou met White Flag, en dan Cat's Eye, gevolg deur Remember Our Summer, net hier op Techno Tuesdays.

was er nou geweest, wel lekker Jimmy Torso. Nou is het tijd van Troitse Dancing the Stars with you. Volg hier Exploration of Space door Cosmic Gate. En dan uit je SMF's. Ja, lekker vibe hier op Techno Tuesdays. Tijd voor Biggie Trump.

Waar was hy nou? 'N baie lagwekkende song net hier op Techno Tuesdays. Dan gaan ons weer terug met I Know How You Sleep, maar hoor die ouwe.

Je gaat ons nou met Love to Eternity, gevolgd weer Concrete Angel van Gareth Emery. Daarna Great Spirit van Winnie Vici onder andere. Nie, weet nie.

Lagerwijk, die G-Mix nou. En zie los deel van die AC's in 90s Breakfast G-Mix. Hierna Love Won't Stop for Eternity and Save Me From Myself. Van Talk. En dan moet ik ongelukkig groet, want het is naar het einde van die show. Of we ontstaan naar de einde van de kant toe. Zo ik groet zoals gewoonlijk, mate. Better sweet goodbye. Maar intussen, kom ons wat lekker verder. Hier op Ramkat Radio. Op die Private Start G-Mix.

Charles and Oakley is Bloodshun, Zima, Vice Jackets and Blah Blah Blah. En dan Surrender van C-System en Hannah Finson. En dan zo ietsje daarvan DJ Jakes af met Stay Nest.

As hy nou gewees, take over control van Afrojack. Hier gaat ons nou met 'n lekker ietsie daar van Hypermorph. Dis Euphoric Ride, net hier op Techno Tuesday. Dan I Love You van Keith 4050. En dan so bietjie van DJG se Braai Festa J-Mix. Net hier op Techno Tuesdays.

dag en ook alweer een Scooby-Doo voor jullie allemaal. Burgerlijk met jullie verjaarsdag. Hier gaat ons nou mee, de Beauty and the Beat. Of wel, lekker techno remix van hom. Hoe zit Willem Strauss? Jullie verjaardag, mannen en mannen. Mag het erin, dan weer, kom jullie bij.

0: my whistle.
1: As hy nou gewees, DJ Alligator se Blow Your Whistle. Nou gaan ons na Deadheat se Reborn luister. Net hier op Techno Tuesday.

Als hy nou gewees, Ornako Flow, van lekker remix van hom, voor hom Russian Roulette, hier gaat ons nou met White Flag, en dan Cat's Eye, gevolg deur Remember Our Summer, net hier op Techno Tuesdays.

nerds are geschakeld. Ik is DJ Tatches en jullie vibes allemaal op Techno Tuesdays. Elke dinsdag van 9 uur af. Bummelijk, wat onze ding raak op een lekker SSNN. Draaifest aan G-Mix of DJ G en Kim Tenaar.

Dat was hij nou, een baie lachwekkende song, net hier op Techno Tuesdays. Nog eens wegdraai ik met I Know How You Sleep, maar hoor die ook niet.

Hier gaat ons nou met Love to Eternity, gevolg deur Concrete Angel van Gareth Emery. Daarna Great Spirit van Vinnie Vici onder andere. Nie, weet nie wie nie, Vinnie Vici. Net hier op Take No Tuesdays.

0: Lagerwijk die die G-Mix nou.
1: En ze los deel van die AC's in een 90s Breakfast G-Mix. Hierna Love Won't Stop for Eternity and Save Me From Myself. Van Talk. En dan moet ik ongelukkig groet, want het is naar het einde van die show. Of we ontstaan naar de einde van kant toe. Zo groetjes gewoonlijk mee. Bittersweet goodbye. Maar tussen, komt wat lekker verder. Hier op Ramkat Radio. Op die Breakfast G-Mix.

word op en wakker met Rizaan op Ramkat Radio. Elke maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 10 bring ek vir jou lekker muziek, goeie energie en die perfekte begin vir jou dag. So sit die radio aan en gryp jou koffie en kom word op

0: Lekker jezelf jou van Des Lindberg, was verjaardag vandaag. 86 jaar oud vandaag, Des Lindberg, die gezoom van die bije. Nee, lekker liekie.
1: Lekker liekie.
0: En voormalige vriend van mij, want hij is niet meer met ons vandaag. Nee. Hij is oorlede laatst op 27 april, op vrijdag is hij oorlede.
1: Ja.
0: Maar hij is vandaag verjaard, het ook genaamd Pieter Daniel Nudee. Pieter Nudee.
1: Hoe je het me net te vertellen van hem?
0: Dus ja. Nou, hij is geboren in Namibia, ja. Hij is geboren in Windhoek, Namibia. Hij matriculeer aan die hoërskool Windhoek in 1986 en 95 trouw met Esther en samen met de twee dochters gehad, Danella en Sunita. Nou, Pieter is vandaag verjaard, hij is zo vandaag 58 geworden, het is een geleerd.
1: Ja, ik had nou zo vinnig gedankt, hier is die geboortedatum, dat dacht ik, maar jong, nee.
0: Met baie vroeg weg.
1: Dat is jammer.
0: Maar hij het gehad, onder andere het hy van my gesê op het stadium, hij het een keer gehad Anita. Blij altijd zo zie is, voor altijd zo zie is, Anita.
1: Ja.
0: Waar ik zing, nee. In geval, maar, ek het nou vandag nou een liedje van hom gekry, hier vir jou. Een liedje van Pieter Nudee.
1: Kom ons luister.
0: Hy is vandag verjaard, Pieter Nudee, ons dink aan jou nog steeds vandag sterwe, van die familie en vrienden van hom.

0: Als ik eerst een keer geweest van Liberatie Visa Liberatie, om zelf geweest dan met New York, New York. Hij is ook al lang al leren, maar hij is nog een legende.
1: Absoluut. Weet je, ik was kind geweest. Ek gaan nie vir jou sê hoe oud. Kijk, mijn ma had ook klavier gespeeld en daai tyd is, daar was een program oor Liberatie.
0: Ja, wat is zoiets?
1: En ons het nooit gemis nie, hoor. Nooit, nooit, nooit.
0: Nice. Bye, nice.
1: Ek en my moederkie.
0: Nou, Christa Stein, gebore Christina Maria Skutte, 15 jaar gebore in 58 in Kreersdorp. Nee?
1: Ja.
0: Christa Stein. Sy is oorlede op hierdie datum vandag, 11 juni in 2012. 14 jaar terug, sy oorlede.
1: Weet jy, ons het net oor gepraat, en toe ek vir jou gesê, ek het nie eens geweet sy is oorlede nie. Sy het altyd mos vir Jannie de Tooi begeleid.
0: Dis hy, ja.
1: Dis hy.
0: Nou, sy is vooral bekend vir haar werksel met de Tooi, en onder andere die productie Jannie de Tannie. Haak boek, composities is verwerkings en verskeie kunstenaars gehelp, waaronder Annelie van Rooij en Karen Hougaard en Jan de Wet, het sy by geschreven en komponeer.
1: Ja, ja.
0: Nou, ek het net vir jou gesê, kijk, we staan nou 3 standaard 4, toe ek begin klavier lees neem by Jana Engelbrecht.
1: Ja.
0: Nou, Jana Engelbrecht se ma en Christa Stein was nuggies.
1: So alles in die familie.
0: Dis hy, ja. En ek het ook dan een keer beongeluk om kreid te nie wel, en toe het ook vir my een beetje touwits gemaakt op die klavier.
1: Ja,
0: die
1: Christa.
0: Maar Christa Stein het een groot treffer gehad, wat ook, denk ek, so thema dit op iets van die radiostaties gewees hier in die 90s. Het ek genaamd Rondo, want hy hom nog.
1: Ah, kom en nou, dear.

0: Luister gerus na my Grant Cameron maandag tot saterdag 7 tot 5 Ramkat Radio se sport en nuus voendie. Ons het nie op sekere programme op Ramkat Radio waar ons jou die nuutste ontwikkelinge van die nuus, sport en weer vertel net hier op Ramkat Radio.
1: Hallo, ek is Niklas Lou en jy luister na Jannie Du Plessis op Ramkat Radio.

0: Rieke is daar van bed middelig geweest, daar heb ik een gerevamp laas jaar. The Rose, op ramkatradio.co.za. Juist op minuut al 4 en om.
1: Prachtig.
0: Nee. Wat heb ik op hierdie dag 24 jaar terug, nee Pieter?
1: Ja.
0: Toen gebeur daar ietsie.
1: The boys near. Nee. Daar is so baie. Idols.
0: Idols? Wat is Idols?
1: Dat zei.

0: Goeiedag, die 11de Junie in 2002. Vandaag 24 jaar terug, het was die eerste uitzending geweest van die Simon Fuller. Sy realiteitsreeks.
1: Nee? Ja, ja.
0: Met beoordelaar Simon Cowell, Paula Abdul en Randy Jackson wordt op Fox TV uitgesaai in Amerika. Die eerste uitzending van American Idol.
1: Dis, en hy het weig geloop, nee?
0: Hy is tot in Afrika.
1: Ja.
0: Hy is ooral oor die wereld.
1: Heeltemal.
0: International.
1: Amazing.
0: Ook op hierdie dag in 1982, toe kom een rolprint uit E.T. The Extraterrestrial.
1: E.T. Go home.
0: Phone home.
1: E.T. Phone home. Ja, oh ja.
0: Gezien door Steven Spielberg met Henry Thomas en Drew Barrymore. En die rolle word vrygestel op hierdie dag in 1982. Vandag 44 jaar terug. So E.T. is ek in halbe days.
1: Hoopelik.
0: Vandag 36 jaar, vandag 33 jaar terug. Een verwerking van die topverkoper roman deur Michael Crichton, geregisseerd deur Steven Spielberg ook, en met Sam Neill en Jeff Goldblum in die hoofrolle, Goldblum, by wel, open en stel een loket naweek rekord van $502 miljoen op Jurassic Park. En toe kom vandag 33 jaar terug.
1: Genugte. Dit voel soos nou weer dag. Word ek nou oud of wat?
0: Voel soos gister.
1: Ja.
0: Op hierdie datum, die 11de juni in 1966.
1: Ja.
0: Dus toe was jy al gebore gewees.
1: 5 jaar oud.
0: Jy sien. Toe kom maar liekie uit van, uit kom voor het. Hy het nummer 1 behaal op die Amerikaanse trefferlijste. Nee?
1: Ja.
0: Op die datum, die 11de juni in 1966. Liekie van die Rolling Stones. Hy het meer kitaars klavieren moeten maken.
1: Go for it.
0: Maar omdat hy nou op hierdie datum iets bereik het,
1: ja.
0: Moet hy vandag speel.
1: Daar sê.
0: Onthou jy. Jy is nou verkrant in die Dean Cameron met hulle Benjamin en wat hulle verkoop en sovoorts.
1: Ja.
0: Painted Black.

Hoorn by Joe 9 op na 12, Saterdag 10, 17. Hoorn Bloemfontein 9, 18, Saterdag 8 op na 20. Hoorn Kaapstad 11 op na 16, Saterdag 11 op na 15. Hoorn Durban 17, 18, Saterdag 16, 25. Hoorn Johannesburg 10, 22, Saterdag 10, 19. Hoorn Kimberley 10 op na 19, Saterdag 10, 22. Hoorn Mafeking 10, 24, Saterdag 11, 21. Morgen Bombela 11:22, Saterdag 11:23. Morgen Pietermaritzburg 11 op na 14, Saterdag 9:23. Morgen Polokwane 11:24, Saterdag 9 op na 20. Morgen Elizabeth 13 op na 14, Saterdag 13:16. Morgen Pretoria 11 op na 23, Saterdag 10 op na 20.

0: Sam. Nou juist hierdie kwartie speel maandag aan net na hom. Het baie klavier.
1: Dis mos my game by sy daai.
0: Daar's hy. Merry Monday Bengals op Plakwad Radio op 7.7.

Hallo aan al die luisteraars, ek's Ludwig Venter en ek saai uit op Ramkat Radio. U kan elke vrijdagmiddag om 1500 inskakel op www.ramkatradio.co.za om saam te luister na my program Treffers van Toeka tot Nou, wat uitsluitlik daarop gemik is om u in die naweek lijm in te lei met treffers diep gegrawe uit die archiewe van die gelukkiger dae, vol herinneringe en naweekpret wat die voete sal het jeek. Die program is ook vir versoeke van daardie era en jy word ook genooi om gedurende die uitsende saam te gesels op Ramkat Radio se luisteraars WhatsApp bladsy. Ek sien uit daarna om julle te vermaak met die beste muziek net hier op Ramkat Radio, die stasie waar ons nie sag koop nie.

0: Nou ja, ek is af jou van groep genaamd Cider met een glas of champagne van die jaar 19... Voetsek.
1: Nee. Nee, Jan.
2: Nou, het die
0: jaar bijgehaad.
2: Waar is jou navorsing?
0: Dan is jou six.
2: Oké. Waar is jou navorsing?
0: 50 jaar terug het gekom, die liggie. Een glas champagne. Hij champagne is ek in al verslaan.
2: Ja, maar, duidelijk.
0: Op wat in jou nieuws toe, wat tegen sê kon jy speel op die klavier toe beginne toe jy 3-4 oud was? Ballet for Adeline?
2: Ballet for Adeline, ja. Onder andere.
0: En... nog een... Maar ook, ek moet ook hierdie ene. Ek sê wat jy kon speel het.
2: Ja. Ja. Music Box Dancer.
0: Van Frank Mills.
2: Dat is net hy.
0: Net in al wat jou nieuws op Ramkwart Radio.
2: Een van my eerste liedjes wat ek kon speel op laerskool.
0: Hierdie oukie.
2: Wow, hierdie oukie.
0: Dankie.
2: Op gehoor, nee?
0: Nee.

Of het nou jou gunsteling is of nie, dit is nie, dit is die fansong, so dit is nie oorspronkelijk, so oorspronkelijk dit is die gesing, so dit is nie helemaal sy nie, maar net om jou idee te gee, wat sien is jou gunsteling, 2010, Waka Waka met Shakira, of die nieuwe enetjie, Heina Duna. So, ja, selle kunstenaar, selle stadion, selle datum, 16 jaar uit mekaar uit, selle toespanne, openingswedstrijd, FIFA Wereldbeker 2026, eerste keer wat Suid-Afrika in 16 jaar weer speel en kwalificeer, laaste keer in 2002 gekwalificeer. So, ja, geniet om, het is ook hulle lekker vibe, maar ek verkies Waka Waka, hy bly nog steeds een van ons gunstelinge en het nostalgies en speciaal vir Suid-Afrika. So geniet om, Shakira met hy na Duna, net hier op Ramkat Radio, .co.za.

Ja, hartelike goeiemiddag aan allemaal wat ingeskakel is en ja, ons verwelkom vandag een nieuwe stasie en dit is Vonk Radio wat ook nou ingeskakel is hier by ons en so ja, hier is een hele klompie stasies wat ons nou op uitsaai en ek hoop maar net julle geniet die muziek op hier die Vadersdag en ek het so, ach, so die eerste half uur spandeer ons dan nou maar vir Vadersdag. En ek het die eerste boodskap wat ek gekry het hier, so is goeiemiddag, ek hoop het gaan goed, gelukkige verjaarsdag aan al die paas, of Vadersdag, sê ek verjaarsdag, Vadersdag aan al die paas, en een speciale een vir my pa Hennie, hy bly daar in Western Area, Hennie Viviers, ek hoop hy het baie lekker dagie gehad so ver, ek wil ook dan groete stuur aan my man, Frans, de pa Hennie natuurlijk, en Margrita, broers, Piet en Gert, sisters, Lena en Chantel, en dan vir Abigail, die dochter. En dit is van Letty, sy bly in Kempton Park. Sy sê, groet uit die koue Kempton Park, sê sy, dankie vir die program, ek weet sommer, het gaan baie mooi wees. Baie dankie vir jou boodskap, Letty, ek hoop al die mense wat jy daar noem, is ingeskakel en hulle luister saam. Hulle moet die program geniet. Nou, oké, okay, net in die lijn van Vadersdag dan, kom ons kop sommer af met Oh My Papa. En dit is natuurlijk Connie Francis. Lekker luister, hier kom.

Bless Bridges, ek het al baie oorde, uit baie oorde, het ek gehoor, hy is een van die meest talentvolle Suid-Afrikaanse sangers gewees, hy die wydste reik, toonreik van, jy weet, oktave, as het, ek dink hy het so iets soos 8 oktave, wat hy kan gemakkelijk in sing. Artemios Demos Venturius Roussos, 15 juni 1946 tot 25 januari 2015. Hy was een Griekse sanger wat een internationale bekroonde loopbaan gehad het as een solo opname kunstenaar. As sy vokale solis bevat sy repertoire treffeliekies soos Goodbye My Love Goodbye, From Souvenirs to Souvenirs en Forever and Ever and My Friend the Wind, och daar so baie. Meeste van wat hy gesing het was maar treffers gewees. Hy het meer as 60 miljoen albums wereldwijd verkoop en het een onwaarskynlike sekssimbool met een kaftan geword. Die meisies is mal oor die mannetjie. Kaftan is een variant van een kleer, van een kleed, wat het, of so tunic type ding, wat duisende jare al in verskillende kulture dwars hier die wereld gedra word. Ons luister na Demos Roussos en die liedjie wat hy vir ons sing is Island Song.

Glenn is Lynn, waar hy saam met die Four Jacks en Jill. Hey mister, I know nothing about you, 1968. Hierdie dame was baie groot gewees in Duitsland in die jare. Sy is actrice en sangeres Marlene Dietrich, is gebore op Maria Magdalene Dietrich op 27 December 1901. In Berlijn, dit is in Duitsland, en was een van die glansrijkste voorste dames van 1930s en 40s, en word specifiek onthou vir haar smelende, kenmerkende stem en ongewone persoonlijke stijl. Ons luister na Marlene Dietrich, en ja, julle het allemaal recht geraai. Die liedjie is Lily Marlene. Is net sy wat om so goed kan sing.

The Isle of Capri gesing deur Bing Crosby en Rosemary Clooney. Ja, kom ons luister gauw gauw hier, Paul, Peter, Paul en Mary. Hulle sing vir ons gauw gauw twee liedjies. Die eerste een is The Cuckoo. Ek het hom nog nie, jy weet het, ek het hom vanmiddag voor ek hom opgesit toe luister ek hom. Toe klink hy nie vir my baie bekend nie, maar ek hou van hom. Toe sit ek hom op en die ander een is een baie gewilde een van hulle. En dit is Blowing in the Wind. The answer, my friend, is Blowing in the Wind. Hier kom, hulle met daar die twee

Peter, Paul en Mary, en die eerste ene was The Cuckoo. Soos ek sê, ek ken hom glad nie, ek het hom vandag vir die eerste keer gehoor, toe sit ek hom maar op, ek like hom, en die ander ene is Blowing in the Wind. Ok, ons is by Audrey Landes, die meisie van, wat was dit gewees, Dallas. Sy is een suksesvolle actrice, sangeres, skrywer, komponis en producent. Sy is bekend onder haar aanhangers wereldwijd vir haar onvergetelike rol as Afton Cooper vir 8 jaar lang in die televisiereeks Dallas in 1978 en honderde televisie optredes in die 1980s en 90s. Sy is die afgelopen paar jaar in die Verenigde Staten bezig om een van haar tiener tweelingseens, Daniel Landers, sy muziekloopbaan te bestuur en te vervaardig, as ook met een suksesvolle bekendstelling van haar modeonderneming. Audrey sing vandag vir ons een van haar liedjes, wat sy direct na Dallas opgeneem het. En dit is natuurlijk, jyp, jylle is reg, Honeymoon in Trinidad.

Was hy, Des en Dawn Lindberg en die liekie Ramblin' Boy. Ja, ons, ek sien nie so, goeiemiddag Ludwig, baie dankie vir die mooie muziek soos altyd, groete van Sam en Martha Henderson uit een nat en baie koue Senekal. Welkom by die program vanmiddag weer, Martha, ek hoop julle geniet wat julle hoor en jawel, het klink my so en ja, dat julle meermale inskakel en gesels elke keer maar wanneer julle hier is, dan dis my lekker as Senekal ook, dis my dorp daai en dis waar ek, waar my wortels lê, is daar in Senekal. Nou, dankie dat julle ingeskakel is. Ok, hier die volgende groep, hulle was baie gewild en hulle was baie bekend, vooral vir hulle groot, groot treffer. En ek praat van die Staccato's, hulle is een Suid-Afrikaanse groep wat in November 1961 deur Brian Legasek gevorm is, of gestig is dan. In 1968 het Billy Forrest die groep genader om Cry to Me op te neem vir die rolprent Katrina. Hierdie liekie het die grootste treffer geword en in 1969 die nummer 1 op die Suid-Afrikaanse top 20 gehaal en vir een massieve 38 weke daar geblei. Het was een groot, groot treffer hierdie en hulle het om nou weer laat herleef. Hulle is nou weer een hele paar jaar wat hulle nou weer op die voorgrond is, dat hulle gereeld optredes doen en so aan. En daar is nie iets soos autopies hier so nie, hulle doen hulle ding op die verhoog. En ja, ek wil nog graag een van hulle vertonings gaan kyk, een van die dae, ek weet net nie wanneer ek een gap gaan kry nie, maar Cry to

Nou ja, nou ja, dis alweer sikke tyd. Skakel gerus in op Dinsdag aand tussen 7 en 9 saam met my, Koos Rosli, hier op veldbrandradio.co.za. Dan kyk ons al hond uit die bos uit tot so skyns voor 9 elke Dinsdag aand. Koos op Veldbrand Radio.

Nou ja, daar sê, goeiemorgen, goeiemiddag, goeienaand. As julle hierdie kenwysie hoor, dan weet julle, dit is Bakgat Kuier op 'n dinsdag aand hier op Veldbrand Radio van 7 tot 9. Skakel gerus by my in ons klets en ons musiek te heerlik hier op Veldbrand Radio.

Nou ja, nou ja, maak seker julle kuier elke dinsdag aan saam met my hier Koos Rosli hier op Veldbrand Radio. Ja nee. Dan kuier ons 'n hond uit die bos uit tussen 7 en 9 net hier op Bakgat Kuier Veldbrand Radio. Elke dinsdag aan 7 tot 9. Sien julle dinsdag aan.

0: Nou ja, elke dinsdag aand net voor julle gaan doodoo van 7 tot 9 kom kuier saam met my Koos Rosli, al die pad hier uit Mosselbaai uit. Ja, op Bakgat kuier op Veldbrand Radio. Ons gaan lekker musiek maak en sommer net lekker klets met mekaar. Alles hier op Veldbrand Radio.
1: Die dansband verlaat my nooit. My hele lyf bewe van mooi bly maar mooi.

Nou ja, dis skuins na 8 op Dinsdag aand hier op Veldbrand Radio. En wat se tyd is dit dan? Ja, dis moer koffietyd hier op Veldbrand Radio saam met my Koos Roslie.

Maar hy was Eurythmics met Thorn in My Side hier op ramkatradio.co.za. Nou ja, as ek so hier by die atleese venster uitkyk, dan sien ek door in die verte is die manne nou verskrikkelijk bezig daar onder in Louis Fourie weg hier in tussen Mosselbaai en Hartenbosch is die manne erg op pad, lyk my om huis toe te gaan. Ek sien die verkeer, vir wat verkeer kan wees, is erg bezig om op te tel. Nou ek hoop meeste van julle wat ingeskakel is, het daarom die verkeer gesystap, daar waar ook al julle saam met my luister hier op Ramkat Radio. This is Dr. Hook, and he says, come on baby, make some blue jeans talk. Daarna gaan ons luister na Rivers of Babylon, gevolg deur Abba met Waterloo.

0: Nou ja, daar is Ebba wat vir ons sê, Waterloo, ja, ook een van hulle groot treffers van my lewe, wat baie, baie, baie gewild was. Nou ja, ek weet nie hoeveel mense daar buiten ken die concept van Playing for Change nie, maar dit is een ongelooflike goeie concept wat ek baie, baie van hou, wat oor die wereld heen plaasvind waar muzikante by mekaar kom, straatmuzikante, en somme net enige muziek maak, en liedjies, en so deur die wereld opgeneem, en dan by mekaar gesit word. Kom ons luister bykie na een van hulle bekende treffers, waar reg in die begin was daar van Playing for a Change, en dit is Stand By Me.
1: This song says, no matter who you are, no matter where you go in your life, at some point you gonna need somebody to stand by you.

Fort Hiwatford sê, "I want to live in Kingston Town." Ja, dan een van Koos Roos se heel splinter nuwe liedjies. Hy sê, "I want to live." Ja, miskien nie in Kingston Town nie, maar "I want to live."

Nou ja, daai was wow. Daai was een van die heel nuwes. Die heel nuwes van Koos Roos. I Wanna Live. Opgeneem en uitgestal in die pragtigste dele daar van Namibië. Kom ons luister de volgende na die Staccatos met Cry to Me.

mooi, mooi was jouw woorden ook, terwijl jij menthol, sigaretten rook. En al hij sweet, sweet, dan voor mij zei, terwijl je zweet, zweet, door mijn arms leidt. En die precieze woorden dat ik precies vergeet, dat kon dan met die rook en die zweet.

Ah, sê, dit was meneer Steve Hofmeyer met Sproeikies. En dit het julle gehoor hier op ramkatradio.co.za saam met my Koos Rosli, al die pad hier uit Mosselbaai het. Nou ja, ek het nog so half uur, ja, 25 minute, se kuier saam met julle hier op, op die maandag aand. Daarna is dit Pieter Du Plessis. Ja, Pieter gaan oorvat by my met Dismos Maandag. Ja nee, dan gaan Pieter net hierdie blou maandag nog vir julle makkeliker maak, want hy gaan lekker op en wakker muziek saam met hulle speel, saam met Pieter Du Plessis van 7 tot 9. Julle kan gerus net hier bly waar julle is en sit net die radio harder as ek hier uitwaai en Pieter wals hierin. Hierdie is Freddy Nest en hy sê, hey manne, julle is getoor.

Lekker een gewees daar ook van Smokey Mexican Girl. Anlie en André en Jaco en Oma, dankie dat julle ook ingeskakel het. Anlie en André is ook een van hulle is ook van ons mede aanbieders omroepers hier op Ramkat Radio. Baie dankie daar van Kempton Park. Anlie André het julle ook ingeskakel saam met Jaco en Oma. Dan ook Tony en Letty, daar van Alberton. Dankie, julle is gereelde luisteraars ook na hierdie program. Baie, baie dankie dat julle weer ingeskakel het. Ek het net toe 'n liedjie van Touch of Class gespeel en Dion van der Merwe, hy is natuurlik die stigter van die groep en baie interessant, verskeie kunstenaars het hulle suksesse behaal deur deel van die groep te wees en te begin en dan het hulle solo loopbaan gevolg en groot suksesse daarmee behaal. Soos byvoorbeeld Rwanda Toy, wat ek net gespeel het. Kyk, ek meen, vandag is hy ook, volgens my, dit is maar altyd persoonlik, nee, maar volgens my is hy vir my een van die beste sangers in Suid-Afrika. Dan ook 'n persoonlike opinie van Dion. Hy is vir my persoonlik een van die beste gitaarspelers in ons land. Nou in die volgende boere muziekliekie, geloof het of nie, liekie sy naam is Connie Satie's, kan ons so saam met die Christmaswurm, of dan nou die concertina hoor, hoe hy heel rustig die gitaar saam speel. Daarna, I'm Going Home, dier Christa Burke, en dit beteken nie, ek gaan nou al huis toe nie, en ek hoop nie jy gaan nou al huis toe, of bed toe nie. Kom ons luister eerst na Connie Satie's.

Apple is nou aan die beurt met Loco en na hom Boney M se Hoeray, Hoeray, It's a Holiday. Ek het eens gedink dit is Hoeray die boere sit so, maar toe kom ek agter nee, is verkeer een, Hoeray, Hoeray, It's a Holiday. Hier kom hy nou, Apple met Loco.

Dat was Walk Like an Egyptian van de Bengals. Vanavond weer speciaal, baie welkom aan al die poolspelers vanavond hier bij Jagtkamp Pap en Grill. Dit is nou die tweede week van die volgende 10 weke competitie. En vir julle allemaal sê, baie, baie welkom. Dankie weer eens, dat julle Jagtkamp kom ondersteun met hierdie lekker pool competitie. Na die volgende liedjie, Making Your Mind Up van Bucks Fizz, is ook een lekker opgewekte nommerkie. En daarna sing Jan Raap, Ons Kan Nie Breek Nie. Eerstens, Making Your Mind Up, lekker vrolijk.

word op en wakker met Rezaan op Ramkat Radio. Elke maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 10 bring ek vir jou lekker muziek, goeie energie en die perfecte begin vir jou dag. So sit die radio aan en gryp jou koffie en kom word op en wakker op Ramkat Radio.

0: about an hour and a half ago. We've had no official explanation. Police estimate some 300 or 400 people. They just got out and walked. God, we've gotten confirmation. We cannot find anyone. I've never seen anything like this.
1: Daar was dan 'n liedjie gewees, Everybody Hurts, deur R.E.M. Nou weet jy, wie van julle volg, wat is het nou, Idols en America's Got Talent of British Got Talent of so nie, maar ek het eendag toe kyk ek, toe is daar pastoor en hy het toe deel geneem en hy sing toe hierdie Everybody Hurts. Was ek nou verstom gewees? Prachtig. Ek kon dit nie glo nie. Volgende liedjies wat ons nou gaan luister, is eerstens dan Ben Hino en Kerry Clarkson. Hulle sing Second Hand Heart. Na hulle gaan ons luister na We Belong van Pat Benatar. Second Hand Heart, eerste.

Nou, een baie ou treffer van Joe Dolan is natuurlijk It's You, It's You, It's You. Daarna, ek hoop Jannie luister, Jannie, ek speel vir hom een speciale liedje. Hy is daar bezig met die poolcompetitie teen raadslid Wits Botus. Nou, ek wil graag sien, ek het so vinnige loer daar, ek sal nou graag wil sien wie gaan die poolcompetitie wen, die poolwedstrijd. Maar eerst dan Joe Dolan, It's You, It's You, It's You, en dan vir Jannie. Ek gaan nie sê wat sy naam nie, hy sal weet waar dit gaan. Joe Dolan.

0: Nou ja, so met hierdie liedjie Skobbejak van Reen en Reventie. Mens kan dit ook vervang met julle skurke. Maar in elk geval, baie dankie dat julle saamgeluister het vanavond na nog 'n uitsending van Dis Mos Maandag, saam met my Pieter. Ek sien uit daarna dat ons volgende week maandag weer saam kuier van 7 tot 9 net hier op Ramkat Radio. En wat lê voor vir die res van die week hier vanaf Jagdkamp af? Techno Tuesday, môre aand met DJ Tersius 9 tot 11. Donderdag 5 tot 7, Oi Milies saam met my en Jannie. En dan Sondag 6 tot 8, Ramkat Country saam met Jannie Duplessis. Baie dankie, lekker aand, verder goeie nacht en hou die blinkkamp bo.
1: Johnny Cash.

Die Ray Conniff sangers en ja, daar kan mense duidelike idee kry of een gevoel kry van sy musikale abilities. Hy is daarom baie musikaal om het so te kan uiteen sit. Ek net gauw hier iets kyk. Shucks, met hoe dit gebeur. ek het my surveillance camera wat hier buiten in die straat afneem, jy weet, een daai kant toe en een ander kant toe, en nou, terwyl ek hier bezig is, toe hoor ek klanke, en toe kom ek achter, oeps, sy mic is aan, so die mense wat in die straat loop, kan saam luister na ons, hy is tweekantig, jy weet, as hy aan is, dan saai ek uit op die straat, en ek hoor hulle, en ek het voetstappen gehoor, toe sien ek, oeps, daar loop iemand, en ek hoor hulle, so ek het daarom nou die mic afgesit, ons gaan aan met die program, en waar kom ons volgende, nog een baie, wel hierdie ou is eindelijk meer bekend vir sy skryfvermoe, sy liedjie skryfvermoe, as wat hy, as een sanger is, en ek praat van Andrew Lloyd Webber, gebore in Kensington in Londen, en hy het op die jong ouderdom reeds sy eie muziek beginne skryf. Hy het in die winter van 1965 aan die Royal College of Music gestudeer en sy belangstelling in muziektheater het daar begin. Die ons luistere uittreksel van een van sy verhoogstukke, een baie gewilde stuk wat al oorals opgevoer was, selfs hier in Zuid-Afrika, ek onthou, Jody Wayne, hy was, en dan Richard Loring het ook die rol gespeel, van Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat, ons luister na die liekie waarmee gepaard gaan, en dit is Any Dream Will Do.

Geraldine Brannigan het vir ons die twee gebring. Have I told you lately that I love you and forever and ever. Ok, ja, ek dink hierdie volgende een is ook geskryf. Ek het net al gesê dat Lloyd Webber so een goeie skryver, liedjie skryver is. En ek het een feeling hierdie volgende een is ook deur hom geskryf. Dit is een liedjie wat kom uit die rolprent Paint Your Wagon met Lee Marvin, Clint Eastwood en Jean Sabo. In die rolprent is die liedjie deur Harvey Presnell uitgevoer. Ons luister na They Call the Wind Mariah. Ek is amper seker het is 'n Lloyd Webber liedjie. Kom in.

Ja, en die skare juig, en dit is Heino gewees met so medley van sy muziek, en dit is een medley van 9 minute lang, en ek het rare gedinke gaan om snij, maar ek het te lekker geluister, toe laat ek hom maar dwars deur speel. So, dit was een lekker vrolijke muziek wat die Duitsers al ewig vir ons bring. Ok, ons stap aan, en ons kom nou by hierdie Harvey Lisberg, hy is een muziekpromoter. Hy het hierdie volgende oukies ontdek en hy het aangebied om hulle bestuurder te wees en hy het ook geen gras onder sy voete laat groei nie en hy het spoedig vir Mickey Mouse, een muziekuitgever van Amerika, retour vliegkaartjie, gefinansier om die jong seuns van hulle was toe nog skaars 15 jaar oud, wat die groep Hummins Hummits vorm, te kom kyk in Britannia. Mickey het gehou van wat hy sien, en het onderneem dat hy hulle sal bemark, hulle roemstrek oor byna een dekade, van 1963 tot 71, waar hulle somme baie treffers oplever. Die ene wat ons nou vandag na luister, is een van hulle grootste, of een van hulle mooiste vir my, is My Sentimental Friend, Hummins Hummits.

0: Okay, madam, just pull over by the side. 110 in a built-up area is a serious crime, particularly on a bicycle. And where do you think you're going, sir? Traveling in two directions, once down a one-way street.
1: Gaan hey, Pip Freeman, Ballad of a Traffic Cop. Okay, ons is by die koning van rock en hy het geen bekendstelling nodig, jylle ken hom. Hy is geboor op 8 januari 1935, oorlede op 16 Augustus 1977. Elvis Aaron Presley, geboor op Tupelo in Mississippi en het later verhuis na Memphis in Tennessee met sy hele familie toe hy slechts 13 jaar oud was. In 1954 begin sy muziekloopbaan by Sun Records en kort daarna sy eerste Top of the Charts plaat, Heartbreak Hotel natuurlijk. Ok, ons luister na Elvis Presley met een van sy ander groot treffers en die liekie is In the Ghetto. In die slums, ne? Dit is die ghetto.

Slade, my oh my. Ja, ek het, skielik het ek dit my nou weer bygeval. Ek het net nou gepraat oor die groep wat ons opgesels het. En ek kon nie op die naam kom nie. En ek het nou gedink en ewe skielik toe strijk in my. Dit was Skype gewees. Hoeveel van julle was op Skype? En soos ek sê, hy het oor nacht sommer net, het hulle, hulle het een dag gesê, hulle gaan hom nou stop, en een week later toe stop hulle hom. So ek het al die contacts en al die gesels, ons het, boeken vol gesels daar so. En dit is als net in die niet, dat het verdwijn. Right, op Skype, dis die plek. Die groep Smokey, hulle was al onbekend vir hulle groot treffer, wat erin was dit? Jep, natuurlijk, Living Next Door to Alice. Hulle is van Britse afkomst en het begin as The Yen. Het lang lijst treffers wat strek vanaf Oktober 1963 en hulle het die brander dier die jare gerei en so onlangs soos die begin van, wel nou 2 jaar terug, het hulle nog rondreisende toeren gedoen. Hulle bekendste treffers, Living Next Door to Alice, Don't Play Your Rock and Roll to Me, Lay Back in the Arms of Someone, If You Think You Know How to Love Me, en dan die liekie wat ons nou gaan luister, hier is Mexican Girl van Smokey.

Smokey, en hulle het gesing Mexican Girl. Ons het vir Letty, goeiemiddag Letty, jy sê goeiemiddag, jy hoop het gaan goed, jyp, het gaan goed Letty, ek wil net groete stuur aan my pa Henny, ma Grieta, broers Piet en Gert, sisters Lena en Chantel, en dan vir Abigail en vir amal wat saamluister. Die program is baie mooi, dankie. Dankie vir julle, Letty, en geniet die rest van hom, daar is nog julle drie kwart uur oor, wat julle saam kan geniet. Ok, die volgende op die draaitafel het ek weer eens vir Vicky Leandros. Sy is gebore in Griekenland en haar pa was ook een beroemde componist geweest, muzikant en sanger, by name Leandros Papatanasios. Vandag sing Vicky vir ons een van die liedjies wat hy aanvankelijk beroemd gemaakt het en ons luister na een, dit is eindelijk meer Demis Roussos liedjie hierdie en dit is Goodbye My Love Goodbye. Demis Roussos het hom ook gesing, maar dit is al twee Grieke, so dit is seker hoekom die liedjie so populair is by hulle, want die bezoekie kom daarin voor. Kom ons luister.

As hy, daar was hy saam met Joanna Field gewees, en die een net voor dit saam met Billy Forrest. Dit is Gene Rockwell. Die Kelsels, hulle Amerikaanse familie van 6 kinders en die ma, hulle sing vanuit Newport, dit is op Rhodes Island. Die twee broers Bob en Barry het in 1965 beginne saamspeel en so met die verloop van tyd het die rest van die familie ook ingetrek. Hulle ouderdom het gewissel van 8 tot 19 jaar. En die ma Barbara was die laaste een om ook by hulle aan te sluit in 1967. Die 1970 televisiereeks oor die Partridge Family was geskoei op hierdie musikale familie. Die snit waarin ons gaan luister van hulle het tot nummer 10 op die Amerikaanse Billboard Hot 100 gestyg. En ja, kom ons doen so maar die hulle was ook eindelijk bekend as die Partridge Family. Ja, so as hierdie ene klaar is, dan luister ons sommer dadelijk. Dit is Indian Lake van 1968 en dan luister ons na die Partridge verhaal. Dit is diezelfde mense, net aan ander hoedanigheid. Hulle doen vir ons I Think I Love You. Hier kom die Kelsels.

The Rhythm of the Falling Rain, gesing dier die Cascades. Ja, die volgende twee gaan ek net so my vinnig speel. Hulle is die Peanut Butter Conspiracy, Hold On to What You Got. En dan die tweede ene gaan wees Come Softly to Me van 1959. Kom ons luister.

Dit was die Fleetwoods in 1959, het hulle Come Softly to Me gesing, en net voor het was Peanut Butter Conspiracy, Hold on what you got, cause it's good and justify. Ok, ja, ons staan nader aan die eindeskant toe, kom ons maak hierdie die tweede laaste ene, en dit is natuurlijk Priscilla Maria Veronica White. En wat is haar verhoognaam? Ja, natuurlijk Cilla Black. Sy is gebore 27 Mei 1943, oorlede op 1 Augustus 2015. Cilla was die Engelse sangeres, televisieaanbieder, actrice en skrywer. Skryfster dan seker. Sy begin haar loopbaan as sangeres in 1963 en haar enkelspelers Anyone Who Had a Heart en You Are My World het albei in 1964 die nummer 1 posisie in die Verenigde Koninkryk behaal. Ons luister Cilla Black alias Veronica White natuurlijk en die liedjie wat sy vir ons bring is Conversations, oor die krag in hierdie stem wat ek elke keer sê wanneer ek haar speel.

Geraldine Brannigan het vir ons die twee gebring. Have I told you lately that I love you and forever and ever. Ok, ja, ek dink hierdie volgende een is ook geskryf. Ek het net al gesê dat Lloyd Webber so een goeie skryver, liedjie skryver is. En ek het een feeling hierdie volgende een is ook deur hom geskryf. Dit is een liedjie wat kom uit die rolprent Paint Your Wagon met Lee Marvin, Clint Eastwood en Jean Sabo. In die rolprent is die liedjie deur Harvey Presnell uitgevoer. Ons luister na They Call the Wind Mariah. Ek is amper seker het is 'n Lloyd Webber liedjie. Kom hier.

Harvey Presnell, ek dink daar is een ander ou Robert Presnell, hy weet nie of hy diezelfde persoon is nie, maar ja, they call the wind Mariah. Ok, wie gaan ons nou na luister? Kom ons kyk. Die Duitser, hy was geboor op 13 December 1938 in Düsseldorf, Oberbulk, as Heino George Kram in Duitsland. Hy is gebore met exophthalmos en moes dus een donkerbril dra as gevolg daarvan en nie vir die oogsieke wat gepaard gaan saam met albinisme soos meeste mense geglo het nie, as gevolg van sy wit vel en ligte hare en so aan. Ons luister na Heino, wat ook bekend is vir die Suidwester lied. Gaan ons nou luister soms so medley van verskillende liedjies. Kom ons hoor. Maar ek sien hy is redelijk lang, so miskien gaan ek hom kort knip as hier die tyd reg aangedui is. Maar Heino, hier sing hy. 1986 is hier die opname gemaakt.

Ja, en die skare jeug, en dit is hy nou gewees met so'n medley van sy muziek, en dit is een medley van 9 minute lang, en ek het rare gedinke gaan om snij, maar ek het te lekker geluister, toe laat ek hom maar dwars deur speel. So, dit was een lekker vrolijke muziek wat die Duitsers al ewig vir ons bring. Ok, ons stap aan, en ons kom nou by... hierdie Harvey Lusberg, hy is een muziekpromoter. Hy het hierdie volgende oukies ontdek en hy het aangebied om hulle bestuurder te wees en hy het ook geen gras onder sy voete laat groei nie en hy het spoedig vir Mickey Mouse, een muziekuitgever van Amerika, retour vliegkaartjie, gefinansier om die jong seuns van hulle was toe nog skaars 15 jaar oud, waar die groep Hummins Hummits vorm, te kom kyk in Britannia. Mickey het gehou van wat hy sien, en het onderneem dat hy hulle sal bemark, hulle roemstrek oor byna een dekade, van 1963 tot 71, waar hulle somme baie treffers oplever. Die ene wat ons nou vandag na luister, is een van hulle grootste, of een van hulle mooiste vir my, is My Sentimental Friend, Hummins Hummits.

0: Madam, just pull over by the side. 110 in a built-up area is a serious crime, particularly on a bicycle. And where do you think you're going, sir? Traveling in two directions, one sir, down a one-way street.
1: As hy, Pip Freeman, Ballad of a Traffic Cop. Ok, ons is by die koning van rock en hy het geen bekendstelling nodig, jylle ken hom. Hy is geboor op 8 januari 1935, oorlede op 16 Augustus 1977. Elvis Aaron Presley, geboor op Tupelo in Mississippi en het later verhuis na Memphis in Tennessee met sy hele familie toe hy slechts 13 jaar oud was. In 1954 begin sy muziekloopbaan by Sun Records en kort daarna sy eerste Top of the Charts plaat, Heartbreak Hotel natuurlijk. Ok, ons luister na Elvis Presley met een van sy ander groot treffers en die liekie is In the Ghetto. In die slums, ne? Dit is die ghetto.